Elke nacht als ik weer thuis kom, weet ik dat er niemand op me wacht. Dan kijk ik naar je foto en dan hoop ik dat ik jou in mijn droom zie vannacht.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? En als er een clubje komt waar ik

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter
2: met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een

0: arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Haaien verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Haaien krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Haaien er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oudgediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Hayen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Hayen krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Hayen er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be. Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaar gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer...

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en stevige waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova.
6: Eigenzinnig.
5: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaar gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Hallo weekend. Stef.

wou even zeggen, onze nieuwe single bij Radio Nova natuurlijk. Hè. Ja, je hoort het ondertussen ook op de achtergrond. Een beetje achtergrondmuziek. Oké, die gaan we eventjes stilzetten. Dankjewel, Stef. Voilà, dus veel beter kunnen beter praten tegen elkaar. Hey, goedemorgen allemaal en van harte welkom hier in Hallo Weekend. Het is zaterdag en dan is het weer zover. Hè. Jullie kunnen me helpen aan het programma om gewoon groeten, verzoeken mee over te maken tussen nu en 12 uur. Hoe doe je dat? Ik geef jou eventjes ons telefoonnummer mee. Dat is 0469-1883-60. Of je kan het ook doen via onze app van Radio Nova. Kan je even een berichtje sturen? Ik zie dat onmiddellijk op mijn schermpje. En dan kan ik dat ook wel eventjes meegeven aan onze luisteraars. Je kan het ook even meegeven via onze website. Rechts onderaan het icoontje. Daarop klikken, meegeven. En dan komt dat hier ook wel terecht in Studio 2 van Radio Nova. En anders, ja, Gerda. Die heeft ondertussen ook alweer haar werk gedaan. En kan je daar gaan invullen via onze Facebookpagina. Van de radio. Voilà, dat gezegd zijnde, alle ingrediënten zijn meegegeven. Dus we zijn er klaar voor. Oké, eerst even Joy Wolders.

Ja, dat huis die op de wolken staat. Versie van Joe Wolders. Ja, als je dat nog niet hebt, dan noteer je dat ergens. En kan je dat ook wel eens vragen aan een van onze collega's van dienst in de loop van de week. Morgen of zo. Ja, want dan zijn we er ook. Ja. Dan gaan we dat programma ook even presenteren. Want Ruud, die is met verlof. En Gerda ook. Dus we laten ze maar genieten van hun welverdiende verlofje. Wat ik binnengekregen heb, is een plaat van Zozian. Dat is een fan van Larissa. En ze vroeg, kan jij eventjes de nieuwe single draaien van Larissa? We gaan dat doen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Radio Nova, eigenzinnig anders.
5: Radio Nova.
6: De muziek die je nergens anders hoort.
7: Stef Leeuwenhaert. Luisteren op eigen risico.

Voilà, Justin de Wild en Esmeralda. Ja, ik weet niet of je gisteren ook hebt gekeken naar de match Spanje-België. Ja, Kevin De Bruyne wordt getroost, zie ik hier staan in het laatste nieuws, door zijn vrouw Michelle Lacroix. En ook Romelu Lukaku pinkt een traantje weg, de rode duivels liever. Zoeken familie op na uitschakeling. Ja, het was toch wel heel goed gespeeld, vind ik. Ja, niveau van Spanje lag duidelijk een beetje hoger. En uit respect, ik weet niet of je het al gezien hebt, heb ik mijn t-shirt, een polootje aangedaan van België. Ja, ze hebben het toch wel goed gedaan. Je moet het maar doen. Net voor de halve finale. Dus we mogen eigenlijk fier zijn op onze Belgische ploeg. Dat even gezegd zijnde. We hebben een berichtje binnengekregen via onze app. En dat komt van Anja. Anja de Sager, dat is een vrouw van Jantje Bakker. Graag een plaatje, Stef, voor alle luisteraars en DJ's. En ook voor alle jarigen en voor alle zieken en eenzaam. Mensen. Kan je eens een plaat draaien van Rob de Nijs? En ook een goed verlof voor Gerda en Ruud en voor iedereen die in verlof gaat. Fijne vakantie allemaal. We hebben gekozen voor Rob de Nijs met Zondag.

werd gevraagd door ons Anja, de vrouw van Jantje Bakker. Heel speciaal voor alle mensen die ze dus opnoemde. Zondag van Rob de Nijs. Jij kan ook nog altijd een plaat aanvragen. En ik geef nog eens gauw mee hoe je dat doet. Via ons telefoonnummer. Dat is 0400-6918-6360. Ja, dan kunnen we ook eens een gesprekje hebben samen. Live op de radio. Altijd leuk, hè? Misschien ken je iemand die jaren...

Is misschien heb je iemand die net in het ziekenhuis gelegen heeft en wil je eens een hart onder de riem steken? Of zeg je een andere gelegenheid, een huwelijksverjaardag bijvoorbeeld? Wel, dan kan dat allemaal. Je belt het maar door via het nummer dat ik net heb doorgegeven. Vind je dat een beetje raar om live op de radio te komen? Geen probleem. Dan kan je gewoon via onze app van Radio Nova eventjes een berichtje sturen. Zie ik dat onmiddellijk op mijn scherm verschijnen, net zoals Anja deed. Of anders, ja, via de Facebookpagina van Radio Nova. Dankzij Gerda kunnen we dat. En ook via natuurlijk onze website, rechts onderaan dat icoontje. Voilà. Dat is heel simpel. Als jij maar invult, dan kunnen we dat meegeven. Er was ook nog Rudy en Anne. Die vroegen ook nog eens een plaat aan van René Redley. Voor iedereen die aan het luisteren is. René Redley dus met Cheerio.

Wat een ambiance nummer en dat op zaterdag 11 juli. Wat is vandaag wel een hoofddag, ja, een feestdag. Ik geef het even mee wat het is straks. Hè. Maar, ja, er waren een paar mensen bij die zeiden... Hey, het is lang geleden voor dat ochtendmomentje. Wel,

kippen die zijn hier en altijd al helemaal wakker. Maar misschien daar aan de andere kant zijn er nog een paar die niet wakker zijn. Dus voor die mensen... Ik vind dat zo heerlijk. Ja, ze liggen nog in hun luie bed. En dan mag ik zoiets spelen. Ja, moeten ze uit dat bed, hè. Dat is trouwens ook mijn taak in Hallo Weekend op zaterdag. Iedereen wakker maken! Ja, en David, die laat me weten, morgen niet, maar deze namiddag is er Waanzinnig Weekend in Hervelingen. Er is een truckshow en alles begint daar om 15 uur. En zegt hij, kun je eens, Stef, een plaat draaien die met een truck te maken heeft? Ga ik dat even opzoeken, hè? Voilà, ik heb dat ondertussen al gevonden. Heel speciaal voor de familie van David en Fanny. Een truc als een woning van Henk Wergaard.

Voilà, David, die is heel tevreden en je weet het waar naartoe. In Hervelingen bij Herne is dat. In Pajottegem kan je dus vanaf 15 uur onze truckers festival eigenlijk. Ja, er is ook een show, een truckshow. Dus gaan bekijken vanaf 15 uur. We gaan nog eens kijken of we verzoekjes hebben. Ja, ik kreeg er nog eentje binnen van Maddy. We gaan dat over een drietal minuutjes eventjes gaan behandelen. Maar er waren ook mensen uit Aalst die aan het luisteren zijn. En die zeggen, Stef, we hebben geen verzoekje. Maar weet je, voor iedereen die aan het luisteren is. En wil jij eens de plaat draaien? Want dat is een van onze lievelingsplaten. De George Baker Selection. Ja, er zijn er veel, hè. Little Greenback, Una Paloma Blanca. Maar zeiden ze, er is er toch wel eentje die eruit schiet voor ons. En we horen dat niet zo vaak op de radio. En dat is Santa Lucia Banait. Wel, bij deze gaan we dat ook draaien. Bij Radio Nova kan het allemaal. Fijn dat jullie zo massaal al aan het luisteren zijn. En dat jullie al wakker zijn. Ja. Maddy die zei ook, ja Stef, ik ben al wakker hè. En ons Nicoleke uit Aalst, volgens mij is ook al wakker. Straks ook een plaat voor haar.

0: kan ze ook heel tevreden zijn, hè? George Baker Selection en hun favoriete plaats Santa Lucia by Night. Tijd voor...
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Welkom

is ons wel bekend hier bij Radio Nova. Deze artiest John Dennis en wij vieren het leven. Een plaat uit vorig jaar. Rita de Kazemaker, wel, zij is ook aan het luisteren. Ze zit aan de kust en daar maakt ze ook een beetje publiciteit voor Radio Nova. Hey, dikke merci Rita dat jij dat doet. En daarom gaan we ook eens een plaat draaien. Heel speciaal voor haar. Ook voor haar vriend. En natuurlijk voor alle mensen die ze eventjes zei. Hele familie. Te veel om op te noemen, zegt ze. Maar draai maar eens een plaatje voor mij.

Ja, heel speciaal voor Rita. Ze is momenteel aan de kust. En voor alle mensen die ze vroegen. Ademloos van Danny Poppinghouse. Ja, ik geef dat altijd graag even mee. Want misschien hoor je die platen wel graag. En kan je dat in een of ander programma wel eens gaan vragen. Ons Nicole uit Aalst. Wel, die heeft ook even iets laten van zich horen. En dat is een plaat heel speciaal voor alle luisteraars. En voor alle eenzame mensen en zo. Zieke mensen. Moest één zijn van Bobby Goldsboro met Honey.

0: Twee. Wat een mooie plaat hè, van Bobby Goldsboro en die Honey. Allemaal gedraaid voor ons Nicoleke daar uit Aalst. Oké, ik geef nog even mee hoe je kan meewerken aan het programma Hallo Weekend op zaterdag. Wel, dat is ons door misschien eventjes een belletje te geven via het bekende telefoonnummer intussen van Radio Nova. 0469 18 83 60. Of je kan het ook eventjes gaan invullen via onze app van Radio Nova. Net zoals Werner deed. Ik geef het zo meteen even mee, zijn verzoekje. Of je kan ook via onze website rechts onderaan dat icoontje daar, klik je op en kan je ook daar je plaat meegeven. Net of het is nog niet genoeg, want ook Gerda heeft deze ochtend al haar werk al gedaan. En je kan ook via onze Facebookpagina van Radio Nova eventjes meegeven welke plaat je zou willen horen. En anders doe je het maar persoonlijk via mijn social media Facebookpagina van DJ Stef en gewoon daar eventjes invullen. En lees ik dat ook wel eens voor. Goed, ik zei het al, Werner die heeft zijn werk gedaan via onze app van Radio Nova. En ik lees het even voor. Beste Nova-team, mag ik AV New Beat of AV Beat van Lange Jojo aanvragen? Altijd goed voor de ambiance. Het is lang geleden dat ik dit nummer nog eens gehoord heb. En ik heb alles afgekeken. Ik heb het niet gevonden. Maar Lange Jojo heeft nog andere ambianceplaten. Dacht misschien bij mezelf. Laten we eens die French Cancan draaien.
1: Mesdames et messieurs. Volle gaas en non avant, vide French Cancan.

voilà, Werner, ik hoop dat je ook tevreden bent geweest met die plaat hier. De French Cancan van Lange Jojo. Het is 10:04. Dat betekent dat we bijna aan het einde zijn van deel 1 van Hallo Weekend. En er was dus Maddy. Die vroeg ook nog eens een plaat aan. En we gaan dat draaien voor alle luisteraars. En ook mensen die ze dus kent. Voor de familieleden van haar. En we moesten Kincaid draaien. John Kincaid met Shine On Me, Woman.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaar gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provinciegouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden.

0: Tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

je kon het merken. De muziek stond in de studio heel luid. En dan krijg je dan toch wel eens zo'n fluitje zeker. Hè? Zeg, goedemorgen allemaal. En van harte welkom in deel 2 van Hallo Weekend op zaterdag. Jullie zijn met z'n velen aan het luisteren. Dat maakt het heel gezellig. Maar ik verwacht van jou ook eens een medewerking. Een plaat die we kunnen draaien. En je linkt dat bijvoorbeeld aan een verjaardag. Een huwelijksverjaardag. Iemand die net ontslagen is uit het ziekenhuis bijvoorbeeld. Of iemand die eenzaam is waarvan je zegt... Hey, als ik daar eens een plaat ga voor vragen... Wel, dan gaat die persoon wel heel tevreden zijn... Voilà, gezegd zijn er een paar ideeën, maar jij hebt misschien nog een ander idee. Wat doe je dan? Je kan ons bellen via 0469-1883-60. Dat is 0469-1883-60. Je kan ons ook bereiken via onze website. Rechts onderaan heb je dat icoontje. Daar kan je dus een verzoekje in meegeven. Of via de app van Radio Nova. Ook daar heb je de mogelijkheid om mij een verzoekje eventjes mee te geven. Dan zie ik dat ook. Verschijnen op mijn scherm. Je kan het ook eventjes meegeven via de Facebook pagina van Radio Nova. En of dat nog niet genoeg is, anders via mijn

eigen persoonlijke social media. We gaan eens kijken of we een plaat vinden uit de jaren 90. Ja, ja, ja, ja. Ze waren met z'n tweeën. Een brunette en een blondine. En ze noemde Shana. Ja, hadden heel groot succes met Eviva in Spanje. Goedemorgen allemaal.

0: Tel muziek uit de jaren 90, Viva España. Het heeft zo'n beetje te maken met het weer dat we nu hebben hier in ons Belgelandje. We hoeven eigenlijk niet naar Zuidersland te gaan, want we hebben hier echt een goede zomer. Ja, het is wel een beetje droog, het is wel een beetje super warm, maar weet één ding. Aan alles hebben we toch wel een voordeel. Hè? Jean-Luc uit Vianen, wel, die bracht me op een ideetje. Ja, toch wel. Hey Stef, graag een plaat van Michael Doctor als je me nodig hebt. En dat voor alle luisteraars van Radio Nova en het ganse Radio Nova team. Ja, ik vind het zo'n beetje heel raar, want normaal hoort hij graag dit hier. Jean-Luc, is er iets daarboven in die bovenkamer? Nou, luister even mee, een klein stukje.
1: En de kou die zie je echt onmerkend heen. De bomen kaal en koude zijn straten.
0: Ja, het is een favorietje.

cum tot refrenge. Ok, Jean-Luc și sing mame. Ja, nu dacht ik, het is onze Larissa, we gaan ze straks zeker nog even draaien. Nee, maar hij vroeg deze man hier ook een hele mooie plaat. If You Need Me, dat is de originele, maar hij koos vandaag voor Michael Doctor. Man uit Nederland, Als Je Me Nodig Hebt. Hey, fijn dat jullie zo massaal aan het luisteren zijn.

perfecte keuze door onze Jean-Luc daar uit Vianen, Gerardsbergen. Michael Dokter, als je me nodig hebt. Ja, onze verzoekjes stromen binnen via onze app van Radio Nova. Altijd leuk, hè? Ik lees het volgende. Goedemorgen, Stefke. Graag een plaatje voor jou en Carla. Voor alle DJ's en medewerkers van Radio Nova. En alle luisteraars. En ook voor mijn manneke, Luc. Graag een plaatje. Je mag zelf kiezen, want je kent mijn genres. Groetjes, Ilske uit Aalst. En we gaan dat doen, hè. Als ik zo eventjes goed kan nadenken. Ilske, ja, het is misschien niet voor jou, maar het is wel jouw genre. Hij is De Bruin.

me ondertussen al een berichtje gestuurd, Stefke. Het is een hele mooie plaat en een goede keuze. Dankjewel, Ilske. We hebben nog platen binnengekregen van Leo Slinger. Ja, niet Leo Singer, maar Leo Slinger. Stefke, wil jij nummertjes eens draaien van Benny Scott met Edouardje? Oh, dat is nostalgie. Voor mijn goede vriend eigenlijk, Jeff Beton. Dank u alvast daarvoor. We gaan dat doen.

0: Voilà, Eduardje met zijn sigaartje natuurlijk. Hè. Wat een plaat. Straks dan hoor je nog eens Marco Scheidmaker, ik beloof je dat. Maar we hebben ondertussen iets helemaal anders klaarstaan. Iets wat toch wel nodig is in deze tijd. Dat is dat hier.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook een huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
4: Radio Nova.
5: Eigenzinnig.
4: Anders.
6: Hallo weekend. Goedemorgen. Wakker worden met Stef Lemenaert.
7: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360.

wat de vraag is uit de jaren 70. Wat een discotijd was me dat dan toch wel. Hè? Heaven Must Be Missing an Angel. Dat allemaal bij Radio Nova. En hallo weekend. Goedemorgen allemaal. Jullie zijn massaal aan het luisteren. Waarvoor bijzondere dank zou ik even willen meegeven. We gaan eens een plaat draaien richting Galmaarden. Bij ons mama, de papa en ons tante. Ja, die zijn ook aan het luisteren. Hartje van goud, vroegen ze.

0: Een miljoen op de bank. Ik ben... Allee, ja. Bobby Prins met dat haartje van goud. Je gaat het niet geloven, maar hij hangt aan de lijn. Ruffin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Stef. Het is voor een plaatje aan te vragen.
0: Ja, zeg eens.
1: Ja, Danny Papi, je bent zoveel mooier.
0: Zoveel mooier. Ja, je vertelde mij ook, je staat nummer 1 in de top 40, is het, hè?
1: Ja.
0: Oké, en jullie volgen Danny Faber hier toch wel, hè? Regelmatig?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Zeg, voor wie vraag je die plaat allemaal?
1: Dat is voor mijn vrouw Martin.
0: Ja.
1: Ja, voor Lief en Pierre.
0: Oké.
1: Okay. Mijn zus Karin, die herstellende is.
0: Oké.
1: Okay. Mijn schoonbroer Jan.
0: Mm-hmm.
1: Karin en Jurgen.
0: Oké.
1: Okay. Lydia en Rick. Anja en Johan.
0: Ja.
1: Het volledige Nova-team. Carla,
0: dank u wel. Dank u.
1: Frank de Groef, Ruud en Herda. Mm-hmm. En dat is een genieten van in de vakantie.
0: Ja, het is 3 weken, hè?
1: Ja. Die man naar mijn hulp, hè.
0: Oké. Ja, voor wie nog allemaal?
1: Monique en Eddie. Ja. Rita en Johnny. En dan ook zeker over Rijn, Nora en haar zoon en zijn vriendin. Iedereen dat ik vergeten ben en alles ziek en je kent het.
0: Ja. Ik kreeg daar straks van ons Nora een berichtje. Stef, ik zit in de problemen. Ik moet een zwembad plaatsen bij mijn mama. Kan je eventjes langskomen? Dus, versta je?
1: Ja, ik
0: heb ze nog niet geantwoord. Nee, ik zit met radio bezig dus. Ruffin, zijn er nog mensen of zeg je, oké, dit was het, Stef?
1: Dit was het.
0: Oké. Okay. Doe de groetjes daar aan ons Martin en ik hoop dat ik ze vandaag ook eens hoor, hè?
1: Dat zal wel.
0: Oké, okay, goed. We gaan nog eerst een plaat draaien, want Thierry die heeft ook eventjes een plaat aangevraagd. En nadien is het jouw plaat. Is goed?
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, dikke merci, hè? Onze Ruffin daar uit Roosdaal. Een man waar we veel aan hebben hier bij Radio Nova. Geloof me vrij. Ik zei het al, DJ Bully. Wel, die heeft ook een plaat aangevraagd. Zegt hij, Stef, wil je de ambiance eventjes opentrekken met een plaat van de Alpenzusjes? Oké, okay, gaan we doen. Heel speciaal voor alle mensen die ik ken. Voor alle luisteraars, alle zieke mensen en eenzame mensen. Wel, een hutje op de hei.

Vallen de Alpenzusjes werd gevraagd door DJ Bully alias Thierry. Voor dus alle luisteraars. Hè. We hebben dus nu eventjes de platen gaan draaien van Ruffin. Maar voor we dat doen, ja, wil ik nog even zeggen voor... De mensen, 11 juli is het feest van de Vlaamse gemeenschap. Hè? Ja, de Vlaamse feestdag herdenkt de gulden sporenslag op 11 juli 1302. Waarbij een Vlaamse volksleger van ambachtslieden en boeren een Franse riddermacht versloeg bij Kortrijk. De overwinning wordt gezien als een symbool van Vlaamse onafhankelijkheid en identiteit. De veldslag werd later beroemd door de roman De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience uit 1838. Die de gebeurtenis romantiseerde en Vlaamse leeuw als symbool benadrukte. Voilà. Dankzij ons Gerda hebben we dat allemaal eventjes kunnen meegeven. Ruffin, ben je er klaar voor? Nieuwe single van Donny Fabri staat op nummer 1 in de top 40.

0: Voilà, nieuwe single dus voor onze Danny Fabri hier bij Radio Nova. Straks weer meer.
1: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
0: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.
0: Hallo weekend.
4: Ik luister altijd naar DJ Stef.
5: Ja, als je niet gestuurd

Die heet Zing met Radio Nova. De opvolger van Dans met Radio Nova natuurlijk. Ja, er was nog een luisteraar bij die hem in het eerste uurtje niet gehoord had. Daarom hebben we dat nog even overgedaan natuurlijk. Ja, je kan het altijd vragen in een of ander programma bij onze DJ's, collega's DJ's. Maar we gaan alweer naar een verzoekje. Ik zag dat Christian Doekers mij eens een berichtje stuurde via onze Facebookpagina. Dag Stef, graag een plaatje van Jack Jersey. Lonely Me voor alle luisteraars, ook voor onze vriend Jean-Luc, voor Ingrid en Ronnie en ook zeker niet te vergeten voor mijn eigen chefke. Ja, ze ziet hem heel graag, hè, ons chefke. Wel, we gaan hem draaien voor al die mensen die ze opnoemde. Jack Jersey, Lonely Me.

0: heb al van een paar mensen berichtje gekregen. Wat een mooie muziek op Radio Nova. Ja, dat is de muziek die wij graag draaien. Trouwens, we zijn eigenzinnig en anders dan andere radiostations. Hè. Heb je nog een verzoekje? Wel, dan kan je dat nog altijd even meegeven. Hoe doe je dat? Gewoon eventjes invullen via onze telefoonnummer. Dan bel je mij net zoals Ruffin deed natuurlijk. Ja, ik verwacht nog een telefoontje ook van Martin. Maar misschien ook wel van jou. Ik geef nog even een nummertje door. 0469-1883-60. Je kan nog altijd ook eentje sturen via onze app van Radio Nova. Of kan ook nog via de Facebookpagina zoals Christian Doekers deed. Via het berichtje van ons Gerda kan je dat ook wel eens doen. En anders via de website van Radio Nova. Het is altijd leuk als je iemand kan horen. En dat is nu wel het geval. Hé, hey, Karin, een goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vertel eens.
1: Ja, ik wil een plaatje aanvragen. Dansen in de discotheek van Paul Severs.
0: Ga jij graag dansen in een discotheek?
1: Ja, heel graag.
0: Is het waar? Ja, oké. Okay. Samen met onze Jurgen?
1: Nee, want de Jurgen die kan niet dansen.
0: Dat meen je niet?
1: Nee, die kan niet dansen.
0: Nou, dan moet ik eventjes in de plaats komen, hè? geen antwoord nu? Oké. Okay. Karin, vertel.
1: Ja, laat je dat vragen voor mijn man Jurgen.
0: Ja.
1: En ook voor mijn twee zonen Bart en Stijn.
0: Ja.
1: En ook voor Ruffin en Martin.
0: Mm-hmm.
1: Voor Pierre en Godlief.
0: Oké.
1: Okay. En ook voor het hele Radio Nova team.
0: Oké, okay, goed zo. En wat gebeurt er vandaag nog bij jullie thuis?
1: Vanmiddag is niets, maar vanavond gaan we iets drinken met de mannen van Jurgen zijn werk.
0: Ah, oké. Okay. Dan wordt het nog een gezellige namiddag, hè? En ja, avond natuurlijk, ja, toch wel. Hè? Vooral vanavond eentje gezellig gaan drinken met dit mooie weer en die temperaturen s'avonds. Dan kan een mens een beetje op zijn effe komen, hè? Vinden dat zelf niet?
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is waar, hè. Dansen in de discotheek, dat gaan we nu samen met al onze luisteraars van Radio Nova gaan doen. Is dat goed?
1: Dat is heel goed.
0: Oké. Okay. Bedankt, Karin, om eventjes te bellen. En de groeten aan onze Jurgen, hè.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Allee, salukes. Dag. Dag. Fantastische dame, hè. Karin uit, ja, dit is Denderleeuw of zo. Of toch de kanten van Nienhoven uit. We gaan hem draaien. Dansen in de discotheek.

Voilà, we hebben gedanst in de discotheek samen met onze Karineke van der Look. Hè? Ah, 6 minuten voor 11. Heel speciaal voor alle cowboy dansers. Danseressen, mogen we niet vergeten. Er zit er eentje hier beneden. Ons Carla, Ellen Jack.

Wat een mooie plaat van Alan Jackson en Little Biddy natuurlijk hier bij Radio Nova. Net voor 11 uur zou ik even willen meegeven. Ik kan nog eventje opdragen aan mijn overleden collega Pieter van Banden. Ja, die hoorde ook de volgende plaat graag net voor 11 uur hier bij Radio Nova. Ah, daar is ze. Colin Carter and Every Little Thing.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaar gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provinciegouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raket

0: reputatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Hallo Weekend. Stef Lebenaert.
3: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via www.radio

Ja, Marco Schuitmaker, dat is wel een plaat die we elke week wel eens draaien. Hè? Hey, goedemorgen allemaal en welkom in het laatste deel voor vandaag. Hallo weekend en Marco Schuitmaker dus met zijn engel bewaarder. En je hoort het al, hoe je ons kan bereiken. Ik heb het al meerdere malen eventjes vernoemd via ons telefoonnummer. En ik geef het nog gauw even mee, toch zo belangrijk hè. Als we dat eventjes samen kunnen een paar leken doen zo. Gesprekje op zijn Nederlands. 0400 69 18 83 60. Of je kan me ook bereiken via de app van Radio Nova. Komt dat hier allemaal rechtstreeks op mijn schermpje terecht.

Via de Facebookpagina, via onze website www.radionova.be en natuurlijk ja, via mijn eigen social media van DJ Stef kan je dat ook allemaal doen. Hè. Een ambiancemaker om jullie in de stemming te brengen in deel 3 is natuurlijk dit hier van Even Serieus en Baila de Gasolina.

0: Voilà, onze natuurlijke plaat die we allemaal graag horen. Baila de Gasolina. Dit gaan we nog even stoppen, want er hangt nog iemand aan de lijn. Goedemorgen. Met wie spreken wij?
1: Goedemorgen. Het is Sandra, Karin uit Zottegem.
0: Ah, dag Karin. Vertel eens.
1: Ja, wel, mijn broer is deze week overleden.
0: Ja, ik zag het op jouw social media. Onlangs ook jouw zus die overleden is.
1: Ja,
0: prima. Amai, innige deelneming van onze tweeën natuurlijk, hè?
1: Dank u wel.
0: En kan ik jou helpen met een plaat?
1: Ja, Stef Bos, eindelijk ben je vrij.
0: Oké, gaan we doen. Gaan we zeker gaan draaien. Mag ik jou veel sterkte toewensen in naam van het ganse Radio Nova-team?
1: Ja, dank u wel.
0: Is goed? Allee, ja, vooruit. We gaan die platen zeker gaan draaien, hè? Goed.
1: Ja, dank u.
0: Salut, hè. Dag Karin. Dag. Voilà, zo zie je het, hè. Ja, spijtig voorval. Sinds een week of 5, 6, 2 broer en zus verloren. Amai, dat moet toch wel wat zijn. We hebben nog eens een plaat te draaien. Zo eentje van mijn favorieten. Dit hier.

Het juiste knopje. Hele mooie slouw, wou ik zeggen. Judy Butcher and Can't Be With You Tonight. We hebben nog verzoekjes dat we eventjes moeten meegeven. En ja, ik denk dat het de man van Ilske de Bakker moet zijn, de Luc. Zegt hij, Stef, is het mogelijk om eens een plaatje te willen draaien van Bonnie Pointer? Heaven Must Have Sent You. En dat gaan we zeker en vast gaan doen, Luc. Hier is ze, heel speciaal voor jou. Ze liet een beetje op zich wachten, maar kijk eens aan. Een toepasselijke plaat met dit mooie weer, warme weer. Ja, kijk even, 20 na 11. Neem er maar eens een aperitiefje bij.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Fondusco in Kerkske Haltert, waar vakmanschap een traditie is. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje, van binnen tot buiten. Bij Fondusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Fondusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Fondusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Fondusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.
3: Hallo Weekend.
4: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
5: Stef Lievenaert.
6: Radio Nova.

kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker, voor in geval van nood. En plots weer klinkt

0: Oké, dat hebben we dus gehad. Vlaanderen, de leeuw van Willy Sommers. Ik heb ons Martientje aan de lijn. Martien uit Roosdalen, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ondertussen bijna goeiemiddag, hè? Maar oké. Okay. Het is nog altijd ochtend, hè? Tot 12 uur. Vertel eens, Martien, met wat kan ik jou van dienst zijn?
1: Een plaatje, alstublieft.
0: Ja, en welke mag dat zijn?
1: Van Corrie en de Rekels, Elke Traan.
0: Elke Traan. En voor wie allemaal?
1: Dat zijn ook eens, hè.
0: Ja, dat weet ik.
1: Wel voor alle vrienden, kennissen dat ik ken, het Radio Nova team.
0: Dank je wel.
1: Alle zieke en eenzame mensen.
0: Ja.
1: Iedereen dat ik vergeten ben.
0: Oké, okay, ja.
1: En mijn man zijn een lijst.
0: En wie?
1: Mijn man zijn een lijst, hè.
0: Ah, ja, het is het. Onze vriend zijn een lijst, oké. Okay. Ja, zeg, ja. Wat gebeurt er vandaag nog op zaterdag, als ik dat mag weten? Eten maken, hoor ik zeggen.
1: Paella maken.
0: Van, paella, oké. Okay. Ja. Super lekker allemaal. Zeg maar, wat doen jullie dan allemaal in zo'n paella? Want de ene die doet er veel zeevrucht in.
1: Kip, soorten vis,
0: ja.
1: Ertjes, paprika, ajuin,
0: wow.
1: Safraan,
0: okay.
1: Paella, rijst.
0: Doe maar verder, ja. Lust ik allemaal? Ja, dat lust ik allemaal.
1: Een grote pan hebben.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, en dan een stokbroodje bij.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, heel lekker allemaal. Hè. Zeg maar, oké, ik ga jouw plaat gaan draaien, Martientje.
1: Dat is goed, joh.
0: Is dat goed? Ik heb ze gevonden, hè. Corrie en de Rekels, Elke Traan. Alsjeblieft, hier komt ze.
1: Dankjewel, hè.
0: Salut.

Hele mooie plaats. Je werd gevraagd door ons Martineke daar uit Roosdaal. Hè. En elke traan natuurlijk van Corrie en de Rekels of Corrie Konings zelf. Rudy, dat is onze patroon van de radio. Samen met Tanja is ook aan het genieten van het programma, denk ik. Want hij zegt, Stef, op het feest van de Vlaamse gemeenschap, draai is een plaat van Wiltura, Vlaanderen mijn land. Wel, ik ga dat

gedraaid. Heel speciaal voor Tanja en Rudy daar uit Moerbeke. Gerardsbergen. Ondertussen ja, zijn er nog verzoekjes binnengekomen. Ik kijk even na, want ja, het komt van alle kanten. David en Fanny en ook de ganse familie. Volgens mij zitten ze daar buiten ergens iets te doen, te werken of zo. Maar schrijven ze, wil je het liedje van Marie-Lou van Clouseau even opzetten? Mijn broer, zijn klein kindje, of zoon of dochter, ik weet het niet, maar klein kindje, vraagt dat hier, noemt Redley. Heel speciaal voor Redley gaan we dat draaien. Clouseau met Marie-Lou komt eraan.

Oh Marilou, je bent mijn show van Clouseau in de tijd. Wat een nostalgische plaat, hè. Wat we nog eens moeten draaien, ik was bijna vergeten, maar iemand heeft er mij aan laten denken. Hey, Stef, je ging Larissa draaien met Kleine Vogel. Wat? Dat is bij deze gebeurd, hè.

wat is met deze gebeurd? Zoals ik zei, Larissa met Kleine Vogel. Nancy uit Bornem, die heeft me ook een berichtje gestuurd via onze app. Goedemorgen, Stef. Nee, die gaan we eventjes moeten stoppen. Ja. Er zijn altijd artiesten die verder willen blijven zingen. Maar, ons Nancy daar uit Bornem, daar was ik dus gebleven, vroeg mij een plaat aan. Graag Cry to Me van Precious Wilson. Dit voor u aan alle medewerkers van Radio Nova. Groetjes dus vanaf Nancy daar uit, of van Nancy uit Bornem. Cry to Me. Eén van de best gemaakte platen ooit. Allee, we gaan ervan genieten.

Ja, als Gerda die laat weten, ze is aan het luisteren. Ja, Stef, dat is ook een van mijn favorietjes. En dat is waar ook. Was ik bijna vergeten, hè. Precies. Wilson and Cry to Me. Zometeen gaan we de plaat draaien voor het overlijden van Karin van Dragen. Haar broer was het bijna vergeten, Karin. Sorry daarvoor. Maar gelukkig heeft ons Gerda daar me eventjes op attent gemaakt. Nou, laten we ze direct draaien. Stef Bos, eindelijk ben je vrij.

Jij was altijd sterk in je staande houden. Wou niemand lastig vallen en ging je eigen weg. Met vallen en met opstaan en met een blind vertrouwen in een engel op je schouder die je altijd heeft gered.

vrij, gewichtloos in de ruimte. En alles lijkt zo anders. Je ziet opeens wat je nooit zag. Dat alles een geheel is. En niets alleen een deel is. Ster tussen de sterren.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Radio Nova.
4: Hallo weekend.
5: Kom on gast, geef er een lap op.
6: Voor de laatste keer. Ja, voor de laatste keer gaan we er nog eens een lap op geven. Want ik kreeg net op de valreep nog een berichtje binnen. Eerst en vooral wil ik even jullie allemaal bedanken. Want het is tijd om afscheid te nemen van Hallo Weekend op zaterdagmorgen. Dan ben ik er weer. De vervanging van Ruud en Gerda. Zij zijn met verlof. Dan gaan we dat programma overnemen gewoon. Dus denk al eens na voor morgen. Welke verzoekjes dat je zou willen. Voor wie. En noteer het misschien even. Kan je dat allemaal doorgeven via de app, telefoon of via de website en zo. Ook komt er een berichtje op de Facebookpagina. Wie komt er vandaag nog aan bod hier bij Radio Nova? Kan ik jou even meegeven. We hebben nu een uurtje non-stop door Freddy, onze non-stopper. 13 uur. Dan is het de beurt aan Siesta met Bert van Aarde. Neemt jullie mee tot 4 uur. En dan is er nog Patrick de Groot met de Groot op zaterdag. Dus alle reden genoeg om hem te laten staan hier op dit radio. Station. Dat is Radio Nova. Eigenzinnig anders, hè. Oké, nog één verzoekje heb ik dus voor vandaag. Rita, de kazenmaker. Ik zei het, ze zit aan zee. En ja, zeg ze bedankt voor de plaatje daar straks al. Ik maak heel wat reclame voor jullie hier aan zee. En ze zeggen dat het allemaal mooie muziek is en een mooie zender. Kan je voor mij dan nog eens een nummertje draaien? Eentje van Eddie Wally. Jou herken ik met gesloten ogen. Hierbij gaan we afsluiten. Bedankt en tot morgen!

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die

0: Kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag. Het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk. Tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Hey, ik ben Christophe en dit is mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen. Op Radio Nova.
4: Ja, ik geloof.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en

0: maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

gevaarlijk met vuur te spelen, hè. De glitters springen er zo uit. Dat waren Clouseau en Vonken en Vuur als beginplaat van deze siesta. Beste vrienden, welkom. Mag ik een sterrenkijker voorstellen? Danny Poppenhuis. MUZIEK

Onder het motto, lachen is gezond. Cockney Rebel en Steve Hawley. And make me smile. En dit is helemaal Leopold III.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè?
1: Ja,
0: ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

Het is toch op om te dansen, hè? De muziek van de jaren 50, 60. Dat waren de Firebirds en Little Orphan Girl. En het is niet gisteren, niet morgen, maar wel vandaag in Green.

0: De siesta souvenir van vandaag. Een mevrouw die ons deze week verlaten heeft. Hè? Ze werd 75 jaar. Bonnie Tyler. En een van haar grote uit 1984. Holding Out for a Hero.
1: The next train will be leaving from platform 1.
0: Ja, ja, zie ze maar lopen daar. Clint Eastwood en General Tate.

Je kunt gewoon weg blijven hangen, maar je kunt ook aan iets blijven hangen. Hè? Maar hier natuurlijk was het eerste geval. Hè? Eng dissel en blijven hangen. En de volgende meneer die is aan de liefde blijven hangen. Django Wagner.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
2: Het siesta-abba-moment.

Ja, onze laatste zomer, die moet nog eindigen, hè. Waren de vier uit Zweden met het ABBA-moment van vandaag. En dat is dan ook de titel Our Last Summer.

Ik wil geen andere. Jij bent de enige echte. You are the one. Dat was uit 1962. Martin Bell.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland

0: 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Dat moet jij eigenlijk zelf oplossen, hè? Ja, ja. Wat doe je als de vriendschap liefde wordt? Dat is een zaak tussen twee personen. Luc van Meeuwen was dat. De inspijter van de tweede uur is vrienden. Welkom in Siesta.

Dat is ook een manier om afspraak te nemen, hè. Aan het derde venster van rechts te beginnen. We zitten in 1962 met Dean Barlow en The Third Window from the Right. En daarvoor hadden we Neer Scheffer en die vraagt, hoe zit het met jou? Ja, goed en met jou, hè. Met jou, heel goed. Ah, oh, manneke toch. Ik ben geboren zonder een cent, hè. En dat zijn de woorden van Roy Hofman. Zonder.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

Ja, Willie Gibson die zei Cheating on Me uit 1962. Maar nee, je moet dat niet denken, hè. Ik weet wat je denkt, maar nee, nee, het is dat niet. Dat wil enkel zeggen, me bedriegen. Cheating on me. En met de vakantie, ja, is dat misschien wel mogelijk van de liefde in zijn valies te steken, hè. Dat waren Natasha en Edwin. En we gaan zwieren en zwaaien met Otto Lagerfeld. Und du kannst nicht immer nur einfach 17 sein.

Ze zou kunnen genoemd worden de Queen of the Night. Hè? Want het was toch een van de koninginnen van de disco in der tijd. 1974, Donna Summer en The Lady of the Night. En wij zitten zo aan het popcorn duo.

Feminine Touch. Een verlengstuk van het popcorn duo. 1961, Darcy Burnett en Feminine Touch. Dat kan ook een van de redenen zijn van slapeloze nachten. Hè? Maar ja, er zijn er zoveel. Hè? De warmte ook. En natuurlijk niet vergeten het voetbal. So many sleepless nights. Dit zijn de Sierras.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.

mooi dat de muziekstukken toch bij elkaar kunnen passen, hè? Edwin van Tolen die sprak van een eenmansfeest. En hoe kan ik dat eenmansfeest hebben? Door alleen bij jou te zijn, hè? En dat waren de woorden van Toost. En ja, waarom wil ik bij jou zijn? Omdat je toch zo'n mooie dame bent. En dat zijn de woorden van de volgende meneers. Ik keer terug naar 1970 met Joe Dallon. You're such a good

Een meneer die een paar succes had in de begin jaren 70. Make me an island. En dit hier, you're such a good looking woman. Meneer Joe Dolan. En zo, beste vrienden, zitten we aan het einde van dat tweede uur. Ik ben er zo terug na 15 uur. Ik mag niet vergeten, straks is er een top 3 van een luisteraar speciaal ingezonden voor Radio Nova, die er moet doorkomen. En die zal er zeker komen. Tot zometeen na 15 uur. Ik ga eruit met vergiffenisgeluiden van Tino Martin. Vergeef me.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat

Dat is nu een vraag, hè? Waarom zoek je het geluk? Iedereen zoekt dat toch, hè? Dat was Robert Pater als beginplaat van dat derde uur. Beste vrienden, welkom in Siesta. Ja,

Eventjes gospelmuziek met Elvis Presley en Joshua Pitt, The Battle of Jericho. En nu het ganse verhaal van die ene jongen uit de klas, u gebracht door Jo Valli. We zitten met hem in 2011. Hey.

Allee, laat me binnen in je leven, hè. Let me into your life. Dat waren geluiden uit 1980 van Jimmy Frey. En straks krijgen we iets nieuws hier in het derde uur. De top 3 van de luisteraar. Intussentijd deze geluiden van John West. En jij laat me leven.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

Ja, hij zegt het ook, hè. Dat goed gevoel. Luisteren naar Radio Nova. Dat was inderdaad Christophe. Wij gaan naar 1959 met een tieneridool van toen, Paul Anka. En voor hem is het tijd om te wemen. It's time to cry.

En daarmee zitten we aan de top 3 van de luisteraar. Die komt en die is ingezonden door Sonja. Op nummer 3 gaan we naar Spanje. Julio Iglesias.

Dat was de nummer 3 van de top 3 van Sonja. Jordi Iglesias en Un Canto a Galicia. En wij gaan naar het Frankrijk van halverwege de jaren 70. Dit wordt de nummer 2. Meneer die het doet in twee talen, hè? To say je t'aime, you know I love you. Dit is Shake.

Hij had een paar hits halverwege de jaren 70. Met dat sappig accentje daarbij, hè? Dat was Chic en To Say Je T'aime, You Know I Love You op nummer 2. En dit werd de nummer 1.

0: Dat was de top 3 van de luisteraar. Met grote dank aan Sonja natuurlijk. Op nummer 3, Un Canto a Galicia. En Julio Iglesias. Op nummer 2, Shake. To Say the Time You Know I Love You. En op nummer 1, Angelique. En dat was Christian Vidal. Jij kunt ook dat doen met uw gewoonweg uw top 3 door te sturen naar bert@radionova.be ofwel publiceren op de Facebookpagina van Radio Nova onder de groene affiche, waarvoor dank aan Gerda natuurlijk. Wij gaan naar de instrumentale van de dag.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio.

Dat zijn mooie herinneringen voor de mensen die al naar Griekenland zijn geweest van het jaar. En een goede training voor de mensen die nog naar Griekenland moeten vertrekken. Hè? De Zorbadans, gebracht door het trio.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio

Ja, Tina, het is een stoute jongen, hè? Hij heeft zijn hele leven lang gelogen. Hopelijk is hij ene keer in zijn leven te biechten geweest. Dat was Tina van Beek en wij keren terug naar de jaren 60 met die prachtige muziek van toen. Bobby V en Poetry in.

Men kan gewoonweg zeggen dat het legendarische muziek is. Poetry in Motion uit 1960 en Bobby V. En zo zitten we aan het einde van deze siesta voor vandaag, beste vrienden. Ik ga eruit met een nieuw begin. Bij ons is het gewoon een einde. Isabel A. uit 2024 maakt er nog een prachtig weekend van. Een prachtige week. Ik ben er terug volgende zaterdag 13-16 uur met de nieuwe siesta via jouw

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderen feest, dat staat dit jaar volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit, aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektriciteit. Wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteontbeters.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderen feest dat staat dit jaar volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit, aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektriciteit. Wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteonweters.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn we al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke en op de rauwalbien.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Biniam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem. Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.

0: op de rouwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam

0: Kermaai was tweede, Olaf Kooi derde en Jasper Philipsen vierde. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

Bureau Albin. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
0: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zegen nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: nieuwbouw en renovatie.
1: Eigenzinnig. Anders. Welkom bij Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar.

1, 2, 3, 4.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Biniam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

je kwijt te zijn. Weet ik niet meer hoe het verder moet. Zonder jou is de liefde klein. Hoop ik stiekem